As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

gewonder wat met die aliens gebeur. Of hulle ergens dopvat en ook hulle hulle skeer. Een sigaret is sterk daar. Of rook hulle dalk net herbs. Gebruik hulle een fluitje. Of een microchip met verbs.

eetelook spuisbaks of glo hulle in die perd makkelijk ekonomies is hulle geld op fokkel werd glo hulle in God.

Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

meneer Rydelen met sy treffer You're My Everything en net voor dit Blake Shelton met Country on the Radio. 10 minute net na 12 hier op hierdie wonderlike laaste Sondag en die laaste dag ook van my maand 2026. Ek moet nog heeltyd terug gaan na laas jaar. Dit is al, ons gaan al in die helfte van die jaar en ek moet nog steeds terug gaan na die vorige syfer toe. Maar hartelike welkom op vanmiddag se Country Hardklop program. My naam is Ian Diedriks en is my voorreg en eer om saam met julle as my baie belangrike luisteraars, my BBL's te kuier net op die golwe van Luister FM jou lekker luisterstasie. En dankie aan Chantel Bosch ook wat my toelaat om net so

0: Is jij een medische noodgeval bij je huis, werk of waar ook al jij jezelf bevindt? Is jij een werkgever of bij een maatschappij waar jij verantwoordelijk is voor anders gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga-gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: gehoor het of nog nie gehoor het nie, gaan teekom. Maar ek wil net aan my sis Mara sê, ek glo jy gaan lekker bly en uit en nog in jou nuwe plekkie sterte met alles wat nog uitgepak moet word. Wens ek was daar om te help, bly dat ou Saar Dian jou so mooi gehelp het, jou trek liefde, jou sissa Christa van Sedgefield. So Mara, baie sterkte daar so met daai uitpak sessie. Ek weet dit is nou nie in almal se mouw en broekspijpe om te trek nie. Ek dink ja, dus ek het my verloofde wat 2 keer technisch huis moest trek in 6 maande se tyd, en 5 maande se tyd. En as die van familie was nie, dink ek aan dek net in 'n hoekie gesit en laat, ek weet nie, dat man het gewens dat het gedoen moest word. Volgende boodskap van Lynn gekry.
1: Good day, Anna. Hope I've got your name rocks. This is Lynn Banks here. Yeah? I would like a request played for my brother Lou and sister-in-law Cindy, and all who listen to this radio, which is so beautiful, this country music. Could you please play This Is Where the Cowboy Rides Away by Ronnie Dunn? Or does God like, I wonder if God likes country music by Bill Anderson. Thank you so much, and carry on with the good work. You're doing magnificent. Thank you. Bye.
0: Thank you so much. I do appreciate it. And this is what I said to Chantal as well. Wat ek vir Chantal gesê het is, ek gaan nie heeltemal probeer om jou skoene vol te staan. Ek gaan maar met my eie skoene ingeloop kom en met my eie skoene die paadjie van die program vir net vir vandag loop. Ek gaan nou nie probeer met anders namaak of iets implementeer wat ek nie moet nie, so ek probeer maar net myself wees, en ek hoop dat julle die country program sal met my geniet. Hier is die country hardklop program, elke sondag tussen 12 en 3, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Van nou, kom ons gaan verder met ons muziek speellys. Hier is Michael Martin Murphy met The Yellow Rose of Texas.
2: Yeah.

Tommy Dalmat, please, Mr. Borman. In 8 foot of Jim Reeves, my four walls, skin mullen, lay down beside me. After all, if you need me in Patty Page, my Tennessee Waltz. Baarse kon is weg en anders het op ek op 2 uur hier op die 31ste Mei, Sondag, rustig middag. Laat weet vir my, is jou Sondag daarom rustig vandag? Of is het nou die afsluiting van die maand en jou Sondag is bedrywig? Dit is kosmaak, askenades, dit is huiskoonmaak, aktiwiteite en wat ook al het is. Wat ook al jou definiëring is vir vandag. Net so lang jy jou dag geniet. In die teenwoordigheid van Luister FM, jou lekker luisterstasie natuurlik. My naam is Ian Diedriks en ek kuier saam met julle hier op die program Country Hardklop, waar ek instaan vir Chantel Bosch vanmiddag. En ek hoop julle geniet die program saam met my enige verjaarsdag, boodskappe of huwelikse herdenkinge. Julle is meer as welkom om dit vir my deur te stuur. Kan ek sê, die boodskap volg, sê asseblief baie geluk vir my tannie Suus Basson op Dispatch met haar 95ste verjaarsdag vandag. Sommer nog 'n mooi jaar vir jou van kleintjie, Veronica, Theo en al ons familie. So tannie Suus, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop vandag is gevul met bederf van die begin tot en met vanaand die einde toe. En dan sien ek ook daar nog paar versoeke wat ingekom het. Ongelukkig is die muziekspeellys nou alreeds vol. En julle paar van julle luisteraars wat julle geniet hierdie terugflits oomblikke. Julle is nou besig om in julle kinderjare terug te gaan en die nostalgie is vir julle net lekker. En ek is bly dat julle die nostalgie geniet. En dis hoe ek juist gevra het, dat die versoeke nie net normale versoeke moes wees, net moes een versoek wees wat dan met regtig sentiment wees, of een wat jy lanklaas gehoor het, of aangevra het. Maar ongeluk, speellys is nou klaar, daar is muziek tot en met 3 uur toe, en dan vat Niels is oor tot en met 6 uur toe vanavond. Hier so is Genie R, C. Riley met Harper Valley PTA, Ronnie Millsap met Why Don't You Spend the Night, en Tanya Tucker met With You, What Do I Do, of Why Do I Do With Me.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so 5 minute oor 3 en jy weet wat dit beteken. As Tannie Lorika vir ons sing die nostalgie, dit is natuurlik net hier waar jy wil wees vandag. Natuurlik nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6 hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie 90.6 en 89.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek kuier vandag saam met jou tot so net voor 6 en ek weet sommer ons gaan lekker kuier vandag. Ons sluit hierdie naweek op die regte manier af. Ons raak lekker nostalgies en rustig. Voor ek vir jou vertel wat alles gaan gebeur op vandagse program, wil ek net natuurlijk eers vir my collega Ian Diedriks sê baie, baie dankie vir die instaan vir Chantel, die so op die country hardloop gewees, en dit was, ja, dit was lekker gewees om vir jou te luister vandag. Ian, jy moet die rest van jou naweek geniet, mooi ry, geniet jou week en ons sien mekaar weer binnenkort. Nou ja, soos beloof, ons gaan lekker nostalgies raak vanmiddag en ons gaan so terug in tyd, ons gaan krabbiekie daar in die archiewe rond vir ons muziek vandag en dit gaan lekker wees. Dit is so een lekker sondag hier in die uitsaai gebied. So ek weet, jy gaan hom sommer saam met my geniet. Soos beloof, lekker muziek, kom ons gaan luister, ga daar na Koos Du Plessis met Carla. En as ons terugkom, dan vertel ek vir jou wat volgende gaan gebeur.
1: Daar is een meisie, soos een vee, wat my die wysie en woorde gee. Want saam met Carla, wen ek grond, word elke dag een klein verbond. Een speelgitaarkie, Sik, op net een snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla, wen ek grond, word elke dag een klein verbond. Sy maak my woorde en sy sing, ek vind akkoorde sonder lin. Want saam met Carla, wen ek grond, word elke dag een klein verbond. So sit een tinkie, so fijn is sy, maar om haar pinkie raai sy my. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verbond. Want saam met Carla wen ek grond,

jij was beautiful. Een Beaufort wees. En ik was zo verskrik. En verskrik lief voor jou. En ek kan jij het op grafte en op treinen. Op Fort Verleijne. Ze achter iets gevrij. En nou is jij en jouw man. Both computer en list. En last winter. You tried to cut above your wrist. En nou

nooit meer vir my soen nie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reeweel mirror jou gezag gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losrik uit my lyf.

trennen an, die Nachen reitet an der Kant. Die Ding-Dong-Gong von die Breakfast weiteren, ich hang vorbei. Das was my wake-up call, mein Lief. Jij het geschreven, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik het gedroom ontzettend bouw.

Het jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy werkgewer of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt weggeraaid, dat ze blij op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

Argentijn en een wikkie biggie zwikkie van mijn brandewijn. En die hanen schreeuwen alleen de plug. Verliep ons gewoon druk die hanen terug. En 95 kon nog hier was zien. Ons wilde sterk, zoals die bokmachine. Goed vracht voor hij dag ons lekker laat krijgen. In Mariba met vleen nummer 6 kreeg. Een schotrenner. Omdat de kiel worden zo. Doet op de bok om, maar dat is niks onder zijn rok.

gezien het niet. Ik weet niet, ik wou niet, dat wist niet. Het gekies om te draaien, gekies om terug te staan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

wordt langzaam uitgekringd door mijn grenzen. Nog lokken, maar afzijdig, zoals een ster.

kabels en toffies in jouw boksertruik. Je hand ons geduisterd en gedunk ons. Al nou jij wils en toffies in jouw boksertruik. Je hand ons geduisterd en gedunk ons het bikes.

gesplyt tussen liefde en verwyd, tussen goed en tussen kwaad, tussen trou en selfs verraad.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.